0: Verraderlijk blauw.
1: Verraderlijk blauw.
0: De schaal van jeans.